stoppen als de 8 over 8 borrelplaat. Zometeen na 9 uur. Extra veel foutenhits en zo weinig mogelijk gelul. En we gaan zometeen heel even naar Duitsland. Want daar heeft de Nederlander 19.000 euro moeten betalen. Waarvoor hoor je zometeen.

De vrijdagavond van Weekendkracht met Roxette en Listen to Your Heart. En ook Daniel Powder en You Had a Bad Day. Zometeen muziek van Rondé, Love of My Life. Eerst een heel duur bezoekje voor een Nederlander die een Zwitserse-Duitse grens over moest steken. Hij had er controle en werd een 52-jarige man aangehouden omdat hij had gehoopt een luxe auto over de grens mee te nemen. De douane die kwam erachter en liet de man ter plekke een flinke boete betalen. Bij de grens bij het Duitse Bietingen werd de man door de douane tegengehouden. Hij bleek een sportwagen van het merk Aston Martin, bekend van de James Bond film, mee over de grens te willen nemen. Om die vanuit Zwitserland de Europese Unie binnen te krijgen. Het probleem was dat hij de invoer niet had aangegeven. En volgens de man had een klant de auto in Zwitserland gekocht en zou de douaneafhandeling vervolgens in Nederland moeten plaatsvinden. Helaas was dat niet toegestaan. De invoer van de luxe wagen moest uiterlijk aan de EU-grens worden aangegeven. En over het product zou een borgsom moeten worden betaald voor de verwachte invoerrechten. En dat was niet gebeurd. En daarom moest hij ter plaatse die alsnog betalen €19.200. Daarna mocht hij zijn weg naar Nederland vervolgen. En tegen hem is een procedure gestart wegens belastingontwijking.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. MIVD-directeur Racing had jarenlang een openbaar Strava-account met privégegevens. Na vragen werd het account privé gezet. Spaanse politie arresteert 78 leden van een groot smokkelnetwerk via Westelijke Middellandse Zee. Ze verdienden 24 miljoen euro. In Chicago vonden agenten donderdag 57 ontbindende lichamen in een uitvaartcentrum. Koeling ontbrak, meldt de politie. Een hof in Washington heeft de bouw van Trumps balzaal voorlopig stilgelegd. Kijken we nog even naar het weer.
1: Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

vrijdagavond van Weekend Kracht met Tears for Fears. And everybody wants to rule the world for Shanna, Spiro en Diana's Hill. En ook Coldplay, Viva la Vida. Zometeen muziek van Outfield, Your Love. En we gaan richting het laatste uur met zo weinig mogelijk gelul en extra veel fout hits. Wat erin zit, dat hoor je zometeen. Ja hoor.